Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: I push up, I'll make a go see the doctor.
1: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio is de grootste drukte al achter de rug. Maar er wordt nog wel wat langzamer gereden. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Voor Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vanaf Nederhorst den Berg. En op de N230 een file richting Utrecht vanaf Maarseveen. Voordat je de A27 op kunt, een file van 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201. De weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Operations.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer. Op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201. De weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.
0: Dit is ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
4: You know, girl. It's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

0: girl them need. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die, door de lagere waterstanden, langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201. De weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer. Op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, vanwege de werkzaamheden daar. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen komen omrijders in de file bij Beverwijk. 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten extra ben je onderweg op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in rivieren en de toenemende vraag naar water. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Het OM eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden. Dan het weer, in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, ben je een kwartiertje extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de avond.

Die, die. Yeah!

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC... doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in... vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM.

Zo, ik kijk of ik twee minuten keer vol kletsen van dit fijne Zandvoort in de avond. Want zo heet het, geloof ik. Want zo dadelijk gaan we voor de laatste keer... Nou ja, het is voor eventjes de laatste keer... een live optreden doen in Alternative FM. Want de komende weken doen we dat even niet. 23, 30 juli zeker niet. En 6 augustus ook niet. We beginnen pas weer op 13 augustus... met een optreden, een akoestisch optreden van Trashwood. Die komen uit de Zaanstreek. En die komen dan spelen. En daarna is het weer even rustig. Maar dat is maar voor 1 week. En dat heeft te maken met onze vrienden die de Dutch Grand Prix willen organiseren. Ja, dan is het niet slim om dan ook nog live muziek hieruit te gaan nodigen. Want dan moeten we weer allerlei verzoeken in gaan dienen bij de gemeente Zandvoort. Om ervoor te zorgen dat onze gasten met eventueel een auto hier naartoe kunnen komen. Want het is een omweg om dan hierheen te komen. Dus dat is 1. En vanavond hebben we dan dus een live optreden. En die is afkomstig van Fabienne Julie. En die hebben we nog niet eerder in de studio gehad. Maar ik heb wel regelmatig correspondentie met haar gehad over een aantal dingen. En vanavond is het dan zover. Ze komt hier spelen. Dus dat is 1. En 2, dat is dat er natuurlijk nog veel meer te vertellen valt. Maar dat ga ik allemaal straks doen in het volgende uur. Even de afsluiting van dit non-stop gedeelte waarbij ik nu even mijn snavel overtrek. En dat heeft alles te maken met dit fijne nummer. Want ja, het heeft ook toch te maken dat we hier en daar wel eens een klassieker laten horen. En om nou ergens halverwege een nummer even af te lopen kappen, terwijl ik dan 5,5 minuut... hoe dit nummer heb, dat vind ik een beetje ja, sneu voor degene die je dan hoort. Nia was dat dan. Dit is Phil Collins, klassieker uit 1981 met In The Air Tonight.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC... doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging... maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld... om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU. Zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in... vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland... eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service... DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik denk dat we een heel lijstje gaan maken met allerlei mensen die iets te maken hebben met het de genre Americana en country. Dit ook. En dit was ook gelijk een eigen opname waar we mee begonnen. Want dit dateert hier alweer van vorig jaar. Toen had Dean Presley een opdracht van zijn school. En toen moest hij op een gegeven moment, ja, ik moet een tiny desk organiseren. En daar moet een videoopname bij. Waarop wij op een gegeven moment dachten van, oké, kom maar bij ons. Dan gaan we het opnemen. En zo geschieden. En heeft hij 5 nummers compleet met band gespeeld. 3 nummers ergens achter elkaar. En ergens tussenin heb ik ook hier en daar nog mijn snavel opgetrokken. Welkom bij deze Alternative FM op 16 juli. De laatste, voorlopig even de laatste wat betreft de live optredens. Dan gaan we even een maand, 3 weken, doen we even niks. En dat live optreden, ja, 3 weken, ja, jij zegt, dat zeg jij nou wel. En vorige week had ik al een hele discussie over iets wat precies een jaar was. Maar dat was volgens jou niet zo. Nee, nou goed, maakt niet uit. Maar we gaan 3 weken in pauze stand. Want de man die op een gegeven moment de opmerking maakte, die is er zelf niet. Dus ja, dan kunnen we niks natuurlijk. Dus, en dat is dat wij op 13 augustus weer verder gaan. Maar voor vanavond hebben we iemand, en niet zomaar iemand, want die doet mee in de popronde. Of gaat meedoen in de popronde. En vorige week hadden we ook al iemand die in die popronde zat, dat is Wendy Moore. En vanavond is weer een, Fabienne Julie, die gaat vanavond wat spelen. Wil je iets vinden? Goed blijven zoeken, want dat is er nog helemaal niet. Dus wij vallen met onze neus in de boter. En bovendien is Fabienne Julie, heb ik maar laten vertellen, iemand die redelijk hier uit deze regio afkomstig is. Gaan we het straks tussen 8 en 9 allemaal over hebben. Dus dat gaan we straks doen. En ja, dat is sowieso de hoofdmoot voor vanavond. Maar er zitten natuurlijk ook nog nieuwe dingen in. En ik heb op het laatste moment nog toegevoegd Ines Marie met What I Knew. Die single die komt morgen uit. En in een van het laatste gedeelte komt ook nog de nieuwe single van Unstable Rosie nog voorbij. En die komt morgen uit. En op 29 augustus gaan ze dus in Paard spelen. Is nog niet het enige, want we gaan ook praten met Neko. Dat heb ik al. Of Nico. Neko. Moet ik goed zeggen. Neko. Dat is de juiste uitspraak. Dat is Robin Geus. Die is ook hier meerdere malen geweest. Niet alleen als Neko, maar ook in de hoedanigheid van bandlid. En datzelfde geldt ook voor Cheyenne Howell. Die we kennen van High on Shy. Want ook van haar is er afgelopen week een nieuwe single uitgekomen. En dus aanleiding om erover te praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Want niet zo lang geleden is deze clip bij deze single verschenen. Glass Half Full van Melanie Ryan.

weer een tijdje terug. Dandelion, kun je nagaan. Want hier in de gelederen zaten de heren P.J. en Bond en Joey Carragat. En die Joey Carragat, die is nog niet zo lang geleden ook hier in deze studio geweest. Samen met Niels Buis. Dat was afgelopen maand, toen de temperaturen al lichtelijk aan het oplopen waren. En godzijdank hadden wij ook ergens op 25 juni geen uitzending. Wat betreft de live muziek, wel een uitzending, maar geen studio gasten. Dat was me goed ook, want toen kwam net die hittekoepel langs. Ja, en als je dan iemand hier in de studio hebt staan, is dat niet echt een pretje. Dandelion dus met What a Nice Surprise. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Glass Half Full. Vorige week is, of beter gezegd afgelopen vrijdag, is de nieuwe single van Dolce Beringer verschenen. Het nummer dat heet Break Your Heart. En dan zou er iets moeten komen. Ja, inderdaad.

gelijk ook meteen een nummer wat me aanspreekt van deze Duskhead, die 4 juni hier in deze studio is geweest. En afgelopen zaterdag bij de collega's van RPL Woerden te horen is geweest in het programma Podium 107. En daarop reagerend moet ik nog even wat dingen doen, want ik zeg dat nou wel. En ik denk, oh, ik heb iets nog zwaar vergeten. Dus die moet ik gelijk meteen ook in het speellijstje zetten, want anders dan heb ik daar weer een probleem mee. Maar deze Duskhead die heeft een EP uitgebracht. En daarvan heb ik toch gemeend om dit nummer te laten horen. Omdat hij er toch, naar mijn idee, er een beetje met kop en schouders er bovenuit stak. Dus dat was de reden waarom. Goed, we gaan verder met een nieuwe single. En die komt morgen uit. En dat is, niet voordat ik zeg dat daarvoor de nieuwe single van Dolce Beringer hebben laten horen met Break Your Heart. Want dat was namelijk het nummer wat je voor Duskhead hoort. Nu een nieuwe single die komt morgen uit. Ines Marie met What I Knew.

komt uit de provincie Utrecht, deze Ines Marie. En haar nieuwe single heet What I Knew. We gaan even naar het blok van Necco. En Necco, dat is het alter ego van Robin de Geus. Zijn nieuwe single die komt morgen uit. Orbit heet die single. En afgelopen week heb je hem al kunnen horen bij collega Roy de Smet bij de lokale omroep Volendam en Edam. Daar zat hij in Roy Draait Door. Maar collega Roy die wist nauwelijks wat over Necco wat te vertellen, totdat ik hem even wat informatie gaf. Want de nieuwe single Orbit die komt bij het King Forward Records. Gaat die uitgebracht worden. En dat gebeurt dus morgen. Je gaat eerst luisteren naar de single die hij vorig jaar heeft uitgebracht, Ludo. Dan het gesprek wat ik heb. En daarachter dus die nieuwe single. En dat is dus voorlopig een kwartier rust.

0: eerst nog even een oude single van Neko laten horen hier in deze Alternative FM. En dan is natuurlijk de vraag, want we hebben hem toch aan de telefoon. Spreek ik het ook zo goed uit, Neko?
1: Nou ja, eigenlijk is het Neko.
0: Neko!
1: Als we ja. Japanse taal aanhouden.
0: Ja.
1: Het betekent kat.
0: Kat. Dus nou, dan hebben Roy de Smet en ik het bijna niet goed. Want Roy die had hem afgelopen maandag. Want de aanleiding waarom jou hier aan de telefoon hebben heeft te maken met je nieuwe single. Want die maakte er Neko van. En toen zei ik nee, maar dat is toch echt anders. Maar nu zeg jij dat het weer anders is. Dus het is Neko.
1: Ja.
0: Heb ik het al die tijd heb ik het altijd die verkeerd uitgesproken. Goed.
1: Ik zeg het zelf ook nog wel eens verkeerd. Ja. In een Nederlandse volksmond wordt het toch al snel Neko.
0: Ja. Kijk, we weten dat jij ook Robin de Geus heet. Maar daar zullen we je ook niet heel veel mee lastigvallen. En dat je ook zelf in bands speelt en af en toe ook nog eens opduikt als gitarist van Chels. Dat heb ik je ook nog eens een keer zien doen tijdens de eindronde van de of het eindfeest van de popronde vorig jaar.
1: Oh, ja, dat is gebeurd.
0: Maar zelf ben je natuurlijk ook een begenadigde muziekmaker of op zijn minst ook songwriter. Nou is het alweer even een tijdje geleden, maar Ludo, dat was je laatste muzikale wapenfeit.
1: Klopt.
0: Ja, ja hoe komt het dat we dan toch nog zo weinig van jouw hand hebben gezien of gehoord?
1: Ja, ja, dat vraag ik mezelf ook af. Nee,
0: ja.
1: Het is de drukte voornamelijk.
0: Drukte?
1: Ja, ja, ja. Elke keer als ik met Neko dus weer dingen wil gaan doen,
0: ja,
1: dan met een van die andere projecten gebeurt er dan weer iets. Wat dan groter is en dan vind ik het er moeilijk om nee te zeggen en dan het hele gedoe weer op de schop.
0: Ja, toch even over Neko, want dat is natuurlijk waarvoor we je nu hier bellen. Je hebt weer wat van je laten horen, maar moet je er nu toch weer toe zetten om dat toch weer, weer in gang te zetten? Want aan de andere kant, het klinkt ook allemaal bijzonder en best wel fraai.
1: Nee, het is, ik moet inderdaad zeggen dat het, omdat het zo met tussenpozen is, dat het elke keer wel weer eventjes die motor aanzwengelen, ja.
0: Ja.
1: En elke keer weer een beetje opnieuw het wiel uitvinden.
0: Ja.
1: Dat is soms best lastig. Dus ik hoop dat het deze keer beter gaat.
0: Ja, want we hebben je ooit...
1: Het loopt hartstikke goed.
0: Ja, want we hebben je ooit in 2000, nou wat zal het zijn... Ik denk ergens tussen 2021 en 2023 hebben we je ooit in de studio gehad. En dat was over de Poor Millennial Crybaby.
1: Klopt, ja. En daarvoor was er zelfs nog eentje.
0: Nog eentje.
1: Ja. Weet je wat het is, Jaap?
0: Ja.
1: Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, dat is een heel mooi, mooi Nederlands spreekwoord. Ja, dat klopt. Maar goed, we zijn blij dat je er weer bent. En notabene ook nog bij een label uitgebracht. Dan hebben we het over Orbit bij King Forward Records. Want hoe ben je bij Frank Bond in vredesnaam terechtgekomen?
1: Dat is wel een grappig verhaal. Ik ben heel goed bevriend met een band, Send Me Flowers.
0: Ja.
1: Echt een hele toffe band trouwens, ga die checken.
0: Ja. Dat is Iris van Dijk, hè?
1: Wat zeg je?
0: Iris van Dijk is dat, toch?
1: Iris van Dijk, ja. Klopt. En allemaal fantastische muzikanten om haar heen, die allemaal erg goede vrienden van mij zijn. Maar ik was weer een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden. En toen sprak ik hun en ging toen vooral over het persen van vinyl. Waar dat goed te doen was. En toen was Jamilo, de drummer van Sanitarity, die was van wij zitten bij een labeltje. King Forward Records en degene die dat doet, die weet daar veel over, dus hier heb je zijn nummer. En toen belde ik hem en toen vertelde ik een beetje wat ik aan het doen was. En toen was hij eigenlijk meteen heel geïnteresseerd.
0: Ja.
1: En zodoende zitten we nu in een pilot samenwerking.
0: Ja, want dat, kijk, want een label, hè, zeker ook met deze nieuwe single, dat, ik weet niet, verschaft dat nou toch ook een bepaalde verplichting?
1: Nou, wat ik heel fijn vind, en wat ook de hele tijd een beetje de reden is waarom het met Neko allemaal wat langer duurt, is dat als ik voor anderen werk, als gitarist bijvoorbeeld, dan voel ik heel veel verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Maar omdat Neko een solo project is,
0: ja,
1: is het heel makkelijk om dat ja, steeds weer van me af te schuiven.
0: Ja, ja,
1: dat
0: ja.
1: Dat ik daar alleen maar naar mezelf verantwoordelijkheid draag. En dat werkt dus niet heel goed voor mij.
0: Nee, kortom, je hebt een excuus om dan het even niet te doen. En te zeggen van, oké, ik zet me weer even zet me in voor een ander.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Maar dat ik daar dus inderdaad heel veel verantwoordelijkheid voor, dat ik iemand kan laten zitten en mezelf laten zitten, is dan minder erg. Ja. For some reason. Maar nu, ja. Dus met Frank aan boord, hij ja. kan best wel goed gewoon eventjes mij een mailtje sturen van, hey, we hadden vorige keer afgesproken dat dit en dit zou gebeuren, hoe staat het daarmee? Dan denk ik van, oh ja, inderdaad, dat moet ik weer gaan doen.
0: Ja.
1: En dan voel ik dus, ja, een soort van ook verantwoordelijkheid naar Frank toe en daarmee dus meer naar mezelf.
0: Ja. Ja, hij brengt dus het label brengt jouw muziek uit, maar er is niet van een of andere productiesamenwerking. Daar is geen sprake van.
1: Nee, Frank die helpt wel heel erg mee met de hele planning eromheen. Dus
0: ja.
1: Dat is ook echt super fijn.
0: Ja.
1: Maar nee, in principe is het gewoon distributie.
0: Distributie, oké. Okay. Dan Orbit zelf, die single. Want dat is alweer een poos geleden. En ja, hij komt eraan, die single. Want op het moment dat wij dit uit gaan zenden, dan is het donderdag 16 juli en vrijdag 17 juli is het zover. Yeah. Want Orbit, wat is het voor een soort single? Beschrijf, neem ons even mee in jouw gedachtengang.
1: Orbit is eigenlijk een van de nummers die een beetje afwijkend is van de rest van het album wat eraan is te komen.
0: Mm-hmm.
1: Het album gaat namelijk heel erg over dingen waar men het liever niet over heeft. Die probeer ik dan juist te belichten en er een song over te maken, zodat ouder die open is en zodat andere mensen die misschien met dezelfde dingen kampen, dat die zich minder alleen hoeven te voelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, gewoon best wel onderwerpen als social anxiety. Dat het mentaal gewoon even wat minder gaat, verlies. Maar Orbit is dan weer een song die gewoon heel klassiek over de liefde gaat.
0: Dat dan weer wel. Maar goed, maar
1: er ook bij op zich.
0: Ja, maar aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat je best wel een iets beschrijft wat bij een generatie zoals die waar jij in zit, hè, je bent van een bepaalde leeftijd, en dat je die problemen ook beschrijft in bijvoorbeeld een single als Orbit of wat dan maar ook.
1: Ja. Dus de single die gaat over het in de limbo zitten. Dat je je heel erg aangetrokken tot iemand voelt die een beetje toxic voor je is.
0: Ja.
1: En je probeert daar weg van te sturen.
0: Ja.
1: Maar het lukt niet, omdat diegene je toch de hele tijd met een soort van breadcrumbs weer dichtbij probeert te houden.
0: Ja, ah ja, ja.
1: Dus je zit heel erg zo tussen wal en schip, zo van ja shit, als ik wegga, verlies ik diegene, maar als ik blijf, dan ga ik er uiteindelijk aan onderdoor.
0: Ja.
1: En misschien ja, is het wel een soort van ding van deze generatie, dat iedereen heel erg in de liefde zijn opties probeert.
0: Ja,
1: dat is wel iets wat ik wel eens heb gemerkt. Dat soort van committen soms nog wel eens lastig gevonden kan worden.
0: Goed. Nog één korte vraag over het album. Wanneer staat die voor je in de planning?
1: Die staat in de planning voor nog dit jaar.
0: Nog dit jaar? Leg je toch wel een bepaalde druk voor jezelf op. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen wij Necco vinden op het wereldwijde web?
1: Voorlopig vooral op Instagram. Necco sings a song.
0: Oké, dan gaan we nu de nieuwe single Orbit laten horen.

Had collega De Smet even geen tekst. En dat heb ik hem uiteindelijk nog even van voorzien. Dus achteraf heeft hij nog wel wat informatie erover gegeven. Deze over Necco. Want zo spreek ik het uit. Want in eerste instantie zei ik Necco tegen Roy De Smet. Maar dat klopte dus ook al niet. Dus ik kreeg ook een tik op de vingers. Zo werkt dat dus. De nieuwe single Orbit komt uit op het King Forward Records label. En dat is hetzelfde label waar bijvoorbeeld Jacob D. Edward Katmandu en natuurlijk onze vrienden van Alaska hun materiaal uitbrengen. Goed, we gaan vooruitblikken op komende zaterdag. Als er nog vrienden die ook een radioprogramma doen, maar dan in Woerden. En deze dame is bij ons geweest, wel een tijdje terug, 2023. Maar wel een ongelooflijk mooie single. En eerlijk gezegd, als de temperatuur zo is zoals die nu is, dan moet je daar eigenlijk ook aan denken. Ik heb het over Elene en dat nummer dat heet Duinen.

ruzie met het koptelefoondraad. Maar dit komt uit Friesland. Dat zal je wel niet ontgaan zijn. Maar ik ben er nog steeds niet uit of dit nou echt gecoverd is of origineel materiaal. Maar ik denk toch het laatste origineel materiaal. De Green Wolden heette deze band. En ze komen uit Friesland. En de Naaiemorgen, dat is Fries voor de nieuwe morgen. En met Friesen hebben we hier wat. Want Nuvels is hier ook geweest. En die hebben toen gewaagd om over de afsluitdijk heen te komen. Daarvoor Helene met Duinen. Die ga je zaterdag niet hier horen. Maar wel in een ander radioprogramma waar ik een enorme liefhebber van ben. Dat is dat liefhebber van het radioprogramma Podium 107 van collega Maarten van Duin. Tussen 4 en 6 zal zij daar te horen zijn. Is niet de enige die we kennen, want er komt er zo dadelijk nog een. In waarschijnlijk uurtje nummer 2 of uurtje nummer 3. Die zal daar ook komende zaterdag optreden. Nu tijd voor iemand die wel hier, nou ik zal niet zeggen de deuren plat heeft gelopen, maar ze is hier meerdere malen geweest. En ook meerdere malen hebben we dat laten horen. Eigen opname van een single die ze eerder had uitgebracht. Uvie Trop Tranquille van Lisette Aviva. En 12 september gaat ze haar EP-release doen in Splendor Amsterdam.

0: Zet het maar in je agenda. 9 oktober gaat hij het album releasen, Carouser, in Piers Volendam. Niels Buis met Zorro. Daarvoor hoorde je In Vitro Tranquil van Lisette Aviva. De laatste is van Zoë Lowe en Janken op het feestje. En daarna weer een vol uur, maar dan met Fabienne en Judy.
1: Op een balkon. Iemand praat, ik weet niet waarom. Hij gebruikt een moeilijk woord.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Alternative FM.

0: blijft de tijd toch. Max Polman met A Roadless Traveled. En dat is het begin van uurtje nummer 2. Welkom jij buiskijkers, want ik moet dan weer even naar links kijken, die camera in. Want we zijn ook op YouTube te zien. En over Max Polman gesproken, die hadden we dus ooit ook in de Station Studio. 2022 is hij bij ons geweest om een aantal nummers te laten horen. Voor wie dat ook geldt voor vanavond is Fabienne Julie. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, want het is altijd leuk als we ook nieuwe mensen in deze studio mogen verwelkomen. Jij bent er een van. Dus, ja. Maar het contact, het ja, een beetje het correspondentieverkeer, dat gaat al heel lang tussen ons tweeën. Maar het is een beetje de stroomversnelling gekomen totdat we op een gegeven moment lazen: hey, Fabienne Julie is net als onze gast van vorige week uitgenodigd om mee te mogen doen in de popronde.
1: Ja.
0: Ja. Allereerst, want wie is Fabienne Julie? Laten we daar eens even mee beginnen. Leuk voorstelrondje.
1: Een voorstelrondje. Ja. Nou, wat wil je weten? Dan? Ja, want nou, jij weet geloof ik al best wel veel. Goed,
0: ik weet wel veel, maar nou, laten we zeggen, ik heb begrepen dat je ook een binding hebt met deze regio.
1: Ja, klopt. Ik ben geboren en getogen Hoofddorper.
0: Dus een echte een polderdame eigenlijk.
1: Ik ben een vrouw uit de polder. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, uit Hoofddorp dus ook. Ja, ik heb ook meerdere malen in Hoofddorp mogen werken. Het zijn wel wat korte periodes. En nadat ik vertrok is er ook een waterschap ineens ter ziele gegaan. Dus ik weet niet of dat met mijn vertrek te maken had. Maar,
1: ze konden het niet zonder jou.
0: Ja. Dat denk ik.
1: Ze konden het gewoon niet.
0: Maar dat is alweer 35 jaar geleden. Dus, dus dat is al wel heel lang geleden. Maar goed, daar kom je vandaan.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk ook de vraag, ja, want hoe ben jij met muziek eigenlijk in aanraking gekomen? Heb jij muzikale ouders?
1: Nou, muzikaal qua echt instrumenten spelen op zich. Mijn vader die heeft vroeger gitaarles wel gevolgd. Dus de eerste keren dat ik een gitaar in mijn handen had, dat was de gitaar van mijn vader. Mm-hmm. En het is wel een grappig verhaal. Die zei op een gegeven moment, ja, ik ging elke keer naar die gitaarles en ik zat eigenlijk gewoon alleen maar borrelnootjes te eten met mijn gitaardocent en bier te drinken. Dus toen dachten we, misschien moeten we hier maar gewoon mee kappen. maar hij heeft altijd die gitaar gehouden. Ja. Dus toen op een gegeven moment hadden wij ook een piano thuis. En toen zat ik met die gitaar en toen heb ik op gehoor mezelf Jingle Bells aangeleerd op echt de E-snaar. Mm. En vanaf daar is het een beetje gaan lopen. Ik heb 14 jaar klassiek ballet gedaan en heel veel gedanst. Maar op een gegeven moment waren mijn enkels te zwak en kon ik niet op spitsen. En dat was best wel verdrietig voor mij. Maar muziek was eigenlijk altijd al iets wat ik heel erg veel deed. En er wordt wel veel muziek geluisterd bij mij thuis, ook nog steeds. Maar dan hebben we het wel over Motown en Teddy Pendergrass en Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Maar
0: zijn er wel een beetje muzikale helden van mij onder meer. Want
1: ja, nou, vroeger heb ik dus ook.
0: Ja, want vroeger heb ik veel geluisterd naar de Soul Show van Ferry Maat.
1: Dus precies, ja, mijn vader ook inderdaad. Ja, echt heel veel. Ja, we hebben best wel veel van die cd's ook gehad. En ja, op een gegeven moment toen had ik mijn HAVO gehaald. En toen was het zo van, ja, wat ga ik doen? En toen wist ik het eigenlijk niet anders dan dat muziek het maar gewoon moest zijn. En eigenlijk zo geschieden.
0: Dus zo is het eigenlijk gekomen dat jij muziek bent gaan doen. Heb je ook iets van een muzikale opleiding gedaan of wat dan?
1: Ja, ik heb op een gegeven moment 2 jaar bij de DSOPM in Amsterdam in de Q Factory heb ik lessen gevolgd.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar de Herman Brood Academie gegaan.
0: Aha.
1: Toen studeerde ik daar af en toen ging ik naar het conservatorium van Amsterdam. En daar ben ik vorige zomer van afgestudeerd en nu in september begin ik aan mijn master bij het conservatorium van Amsterdam.
0: Kijk aan! Dus,
1: ja.
0: En er zijn velen muzikanten voorgegaan, ook wat betreft de Herman Brood Academie en het conservatorium van Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat er gaat, ben je ook in goed gezelschap, want we hebben hier ook uiteindelijk ook muzikanten gehad die ook die opleiding hebben gehad. Zowel aan de Herman Brood Academie als het conservatorium van Amsterdam. Dus dat is geen uitzondering. Jij bent er geen uitzondering op. We gaan zo dadelijk al wat van je horen. Maar eerst draai ik nog 1 nummer om de heren wakker te krijgen. Dat is Lucia met een nieuwe single. Die heeft ze van de week uitgebracht. By the Age of 23.

0: staat een heel verhaal op de website bij ons over deze single. En natuurlijk ook over Lucia zelf. Lucia met de single By the Age of 23. Nou, de ramen zijn dicht, de deuren zijn dicht. Waarom de ramen dicht zijn, dat heeft alles te maken natuurlijk met bijvoorbeeld brandweerwagens die eventueel voorbij kunnen komen. Nou, dat hebben we gisteren wel gemerkt hier bij ons in Zandvoort. Want de halve korps van Heemstede, dat was hier bezig om een duinbrandje te bedwingen. En dat is gelukt. Maar het is nu hoog tijd om naar het eerste nummer te gaan luisteren van onze gasten van vanavond. Dat is Fabienne Julie en The Princess and the Pea. En ik zal die vragen wel even bewaren tot na het nummer.
1: Dat is goed.

0: Ja. Ja, waarom klappen wij altijd zo laat? Want we willen altijd dat de laatste klank geklonken heeft uit de instrument. Zo werkt dat bij ons. The Princess and the Pea. Als ik naar de titel van de tekst en misschien ook naar de titel kijk en de titel ook vertaal, dan zou ik bijna kunnen zeggen, in een goed Nederlands spreekwoord zou de prinses op het erf zijn. Maar dat
1: zeker
0: is. Ja, maar dat zal het wel

0: waarschijnlijk nog niet helemaal zo zijn, denk ik.
1: Nou, wel een beetje.
0: Ja, toch wel.
1: Want de prinses op de ert... Ik ben ondertussen ook even aan het stemmen, want dat is erg belangrijk. De prinses op de ert is natuurlijk een sprookje over een prinses die op enorm veel matrassen ligt. Maar die ene ert zorgt er toch voor dat ze niet comfortabel is.
0: Ah.
1: En wat voor mij de inspiratie is geweest van het schrijven van het lied is iemand missen.
0: Ja.
1: En toch, ondanks dat alles om je heen zacht en fijn kan zijn, dat toch dat ene stukje heel oncomfortabel is en je toch in je gedachten blijft en je toch redelijk melancholisch houdt.
0: Ja, maar dat is de ene kant van het verhaal. Terwijl je even nog ondertussen even gaat stemmen wat betreft de akoestische gitaar, want dat is heel belangrijk. Ik heb me al wel eens laten vertellen dat er dan ergens zo'n metertje op zit bovenop op de gitaar. Waarbij je dan kan zien, oké, is denk ik zo'n beetje in orde. Yeah. Maar is nog niet het geval.
1: Ja, ik sta met een gitaar die gestemd staat in een andere stemming.
0: Oh.
1: En ik ben echt een enorme perfectionist.
0: Oh. Oh.
1: Dus het moet kloppen.
0: Dan is het ook even over het volgende nummer. Want dat is ook zoiets. Ik vraag me ook af, heeft Fabienne Julie iets met spreekwoorden?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja?
1: Ja, ik doe veel met metaforen. Zowel in het schrijven, zowel in het echte leven.
0: Oh, dat? Ja.
1: Het zal er niet bij. Ja. Dus dat is iets wat ik vaak wel meeneem. En het spreekwoord is inderdaad eigenlijk anders.
0: Ja.
1: Dan hoe ik hem deze song heb genoemd.
0: Want we maken een brug naar de volgende.
1: Ja.
0: Dat is iets. Of ze Amsterdamse mensen als blikkenkinderen doden, weet je, zoiets. Maar Fabienne Julie heeft daar iets moois op gemaakt. If I could kill.
1: Yes.
0: Laten we maar horen.
1: Gaan we doen.

0: Ja, dan is het ook weer eventjes, naar het volgende nummer om dat weer klaar te zetten. Terwijl ik dan op een gegeven moment bedenk, want dit soort dingen, we moeten weer iets missen. Mensen, Slachthuis Haarlem, dat is bezig met een herstelplan. En ze hadden op de zondag heel vaak, één keer in de vier weken, hadden ze een heel mooi podium voor mensen die heel goed luisterend muziek maken. De Sexton Sunday Sounds, een initiatief van Sam Sexton. En dat is voorlopig op pauze gezet. Is dus niet het einde. Dat is even gewoon op hold gezet. En dat heeft alles te maken met Slachthuis Haarlem. Maar daar zou bijvoorbeeld onze gasten van vanavond daar prima in passen, denk ik.
1: Ik had ook een keertje gemaild. En toen zei ze allemaal ook van, ja, moet maar even kijken wat er gebeurt na de zomer. En toen zei ik, oké, ik hoor het wel.
0: Ja, en dat was niet zo lang geleden dat Sam op een gegeven moment de knoop doorhakte. Nadat het persbericht, ook te zien bij ons op de website van Alternative FM, dat Slachthuis Haarlem even een stapje terug moet doen. Om in ieder geval wat dingen op orde te krijgen. Want daar was het eigenlijk om te doen. En dat betekent dus dat dat ook wat consequenties heeft voor Sam Sexton. Maar goed, we gaan daar niet heel ver op in. Want het gaat tenslotte om de muziek van vanavond. En dat is van Fabienne Julie. De volgende is Dissolve. Ik weet niet of je daar nog iets over kort kunt vertellen over die single. Of
1: zeker.
0: Single, over de song.
1: Dissolve gaat eigenlijk over dat we denk ik allemaal wel eens willen verdwijnen. Mm-hmm. En een soort van without a trace in de rook op willen kunnen gaan.
0: Ja. Helaas hebben we hier niet een grote goochelaar die op een gegeven moment, of een soort Hans Klok die in één keer met zo'n magische rook.
1: Dat zou wel vet zijn. Dat had wel vet geweest.
0: Dat in één keer dat jij verdwenen bent en dat je dan ergens op de weg staat. Weet ik allemaal wat. Het zou wel mooi zijn. Maar goed, laat hem maar horen.

0: instead. Saying I had to go to the store or something like that.
1: Dat was song nummer 3 die voorbij is gekomen. Nou had ik het net over die Sam Sexton. Maar tijdens die middagen had ze toch best ook nog wel goede vragen. En ook een standaardvraag die er regelmatig terugkwam bij de gasten. Die op dat moment ook bij haar te zien en te horen waren. Terwijl je even een slokje neemt om even weer
2: even een beetje te hydrateren. Hè?
1: Precies. En de vraag was dan van Sam van de muziek. Door wie ben jij geïnspireerd? Want dat komt niet zomaar even uit de lucht vallen, denk ik.
2: Ik weet nog wel dat ik in mijn eerste jaar dat ik DSOPM deed bij de Q-Factory, dat ik een pianodocent had, Timon Persoon. En die liet aan mij Patrick Watson horen. En toen dacht ik, wat is dit? En toen heb ik het Adventures in Your Own Backyard album een half jaar lang echt back to back geluisterd. Ik luister niks anders dan dat album. Ik kan echt soort van in elk liedje zo, al die kleine elementjes, die weet ik uit mijn hoofd. En dat is eigenlijk altijd heel erg gebleven. En ik denk dat dat misschien ook wel is dat me zo inspireerde, omdat ik zo lang ook klassiek ballet deed. En dat is toch ook wel heel cinematisch en ook wel klassieke invloeden. En ik vind het echt geniaal hoe hij zijn muziek maakt. Dat hij ook in een interview zei van, nou, je hebt dus een toonsoort. En eigenlijk zitten daar een soort van regels aan vast. En ik vind het eigenlijk vooral heel tof om te kijken hoe ver ik er buiten kan gaan en dan toch weer terugkomen. En dat heeft ook wel mijn kijk op maken geïnspireerd. Dat ik ook heel erg hou van die contrasten erin. Of dan wel contrast van tekst tegenover arrangement. En eigenlijk is hij altijd gebleven. Ik heb hem denk ik ook wel al 5 of 6 keer live gezien. En door de jaren heen kwamen daar dan bijvoorbeeld Billy Martin bij Lizzie McAlpine. Nu, het laatste album van Florence and the Machine vind ik echt geniaal. Echt zo fantastisch. En zo haal je denk ik overal wel wat soort van stukjes DNA die je met je mee gaat dragen uit. Ja.
1: Dus daar is het allemaal. Daar heb jij eigenlijk Abraham gevraagd of hij even de mosterd daar wil halen. Dus
2: en smeer het er maar op.
1: Ja, smeer het er maar op. Of dat ook voor het volgende nummer geldt, dat daar ook de mosterd erop staat. Ik moet eventjes links en rechts even wat gaan kijken.
2: Nee.
3: Waar komt die vandaan?
2: Weet ik niet.
3: Kan het eerste nummer niet?
2: Capo?
1: Capo? Nou. Er is even een kleine intermezzo geweest.
2: Ik kan anders wel wat vertellen over het volgende liedje.
1: Ja, I hope you will, hè? Daar hebben we het over.
2: Ja.
1: Ja, volgens mij kwam Marcus ook net even vragen of het allemaal wel goed met je gaat. Want dat,
2: het gaat met mij heel goed.
1: Goed.
2: Ik doe hem even door de... Hoe een goede collega en vriendin van mij altijd zegt, is even in de stemming komen. Pleun. Ook wel plonky. Ja, want als je dan die capo natuurlijk verandert, dan heb je meteen weer dat gedoe. En dan gaan we even kijken. Dat, dit gaat trouwens niet over het liedje. Het liedje gaat niet over pleun.
1: Oh nee, oké.
2: Maar.
1: Waar gaat het dan wel over?
2: Misschien een goede disclaimer. Anders zeg ik zo meteen allemaal dingen op
1: disclaimer,
2: het
1: disclaimer.
2: En dan denkt pleun, wat doe jij nou?
1: Oké.
2: Dat lijkt me onhandig.
1: Nou.
2: Oké, even checken of hetgene waar we het over hadden, of het weg is. Ik weet het niet. Durf je niet te zeggen.
1: Nou, wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan nu even improviseren, want dit gaat eventjes nog... Want er moet natuurlijk iets eruit, want Marcus is een freak, net als jij. Dus in de zin van dat hij perfectionistisch is ingesteld. Dus ik ga gewoon weer even een stukje muziek laten horen. En dat is van iemand die ook komende zaterdag in dat programma zit. En van Maarten Verduin en consorten, Podium 107. Luister daarnaar op komende zaterdag 4-6 bij RPL Woerden. Want deze dame zit er ook in. En dat is Morel met Tiempo.

dus nu aan het doen zijn. Dat heeft alles te maken dat er iets niet helemaal lekker loopt. En dat kan gebeuren. En Fabienne Julie heeft ook net gezegd dat ze toch redelijk perfectionistisch is. En datzelfde geldt ook voor onze techneut die Marcus van Dam heette. Want ja, bij elk kraakje of wat dan ook, dat hoort Marcus meteen. En dat is ook even waarom we het even uitgesteld hebben totdat we het een beetje opgelost hebben. Want normaal gesproken kunnen wij het tussen 8 en 9 allemaal wel aan. 6 nummers en daartussendoor ook wel gesprekken. Maar we wijken even van het spoorboekje af. En dan gaan we gewoon vrolijk om 9 uur verder met het blokje nummer 2. Dat we daar 3 nummers gaan laten horen. Want die hebben we nog te goed. Dus dan gaan wij over op een ander plan. Namelijk het noodplan. En dat noodplan is gewoon singeltjes en nummertjes laten horen. Judah Rivers hoorde je net met Salvador Dali. Dit is een nieuwe single die komt morgen uit. Want die mogen we vandaag ook al weggeven. Voor Morel is dat niet helemaal het geval. Want haar nummer Tempo dat je daarvoor hebt gehoord, dat is al een tijdje onderweg. En daarbij komt nog dat zij een radiooptreden gaat doen komende zaterdag bij de collega's van RPL Woerden bij Podium 107.1. Dus bij Maarten Verduin en zijn vrienden. Ik heb daar het nodig over gezegd. En er zit ook nog een brug in. Want Helene hadden we namelijk ook al laten horen in het eerste uur. Die zijn net als onze gasten hier bij ons in de studio uitgenodigd om mee te mogen doen in die popronde. Over de popronde gesproken. Vorige week hadden we ook iemand. En die moet nog komen bij Maarten Verduin. Ja, die heeft ook een behoorlijk lijstje wat hij af moet werken aan muzikanten die bij hem over de grond komen. Maar onze plaatsgenoot Wendy Moore zit daar ook bij. En dit is dan de uitvoering zoals we hem kennen op de EP. Want ze heeft hem trouwens niet hier vorige week gespeeld in de akoestische versie. Dat is eigenlijk de enige echte versie zoals je hem kent. I'm Alive.

gerade. Ja. Ey. Da.

Joris Koud. Met een single die morgen uitkomt. Ik zei vorige week, hij komt morgen uit. Barton Blekker dus een week in de war te zijn. Van mijn kant dan. Level Up. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met I'm Alive.

Je hoorde Christy met een nummer van haar EP Agape. Die zou ik bijna vergeten. Maar die moeten we toch ook hier even laten horen. Want die EP is best heel erg mooi om naar te luisteren. Dit is ook werk wat we nog eigenlijk bijna vergeten. Maar het is het toch echt Coyote. Maar niet van de heer P.M. Bond, maar van Mountaineer.

Mountain Year hoorde je. En die, dat album, dat moet ik weer eventjes erbij pakken. Want ja, ik had vroeger lepelde ik dat allemaal zo op. Maar tegenwoordig is dat met het klimmen der jaren toch wel wat veranderd. In de opzichten in het onthouden Country Dragon, zo heet het album. En dat, ja, dat is een van de tracks die erop staat. Coyote, en we kennen het. Titel ook van Femi, maar ook van de heer P.E.M. Bond. Maar dan heet het Coyote tussen haakjes King of the Island. Maar dat is weer een totaal ander nummer. We gaan zo'n beetje afsluiten in dit uur. En dat is dan een vrij kort nummer, want ja, zoveel tijd hebben we niet. Is er iemand die wij helaas nog nooit eerder in deze studio hebben gehad. Maar ze heeft toch weer een aantal nummers uitgebracht. En dat is van 2025 af al gebeurd. Ik geloof 2-3 nummers. En een van die nummers die te horen is dit mooie nummer van Aion. En dat nummer dat heet Straight Line.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

0: een beetje stevige garage van de heren van Black Operator. Ze kwamen op een gegeven moment met een verering van hun muzikale helden van ZZ Top. En dat bracht dus als single uit. Ik zeg, ja, maar dat gaan we dus niet doen. Want ik ben iemand die de cover en tribute cultuur graag de nek om wil draaien. Want het gaat om de originele materiaalmannen van de Black Operator. Dus ging dat hele feest niet door. En ook dat was bij de Darkwave hetzelfde verhaal. Beginnen we niet aan. Ik heb gewoon een hele duidelijke stelregel. Covers, die worden we tot een minimum beperkt. Dan krijg ik ook nog een verhaal van Marcus van Damme te horen. Want die is een enorme bewonderaar van de rakettenlanceringen van meneer Elon Musk. Nou, prima. Maar dat is een beetje een heel mooi verhaal over wat ik hier heb met Black Operator. Het is dit nummer, dat gaat over de duivel en de dominee bij elkaar in een auto. Nou, dat is hetzelfde als Elon Musk met een prinses op het echt, om maar wat te noemen. Hè? Die met elkaar, weet ik allemaal wat. Het is lekker gaan bakkeleien, dat is de Devil's Road. Maar goed, zal ik verder niet mee te gaan vermoeien. Want ik had een hele mooie link, maar ik ben dat link een beetje kwijt.
1: Het is helemaal oké. Het is ook heel warm, Jaap. Ja. Het maakt niet uit. Ja.
0: Het zweet van nou al om mijn voorhoofd weer. Goed, maar goed, we dachten alles in een uur tijd dit even te kunnen fixen.
1: Dat was gelogen.
0: Ja, Houston, we got a problem. Ja, dan moet je linksom draaien. Het is een keer gebeurd. Was ook iets te laat met een YouTube aanzet een paar weken terug. Maar goed, dat was bij Nools. Ik weet het nog. Maar nog even over die Black Operator gesproken. Want de vader van Melanie Ryan, die was hier ook eens een keer te gast. Hij zegt, het gaat wel bij jullie alle kanten op. Ja, dat is Alternative FM. Gaat ook alle kanten op. Dus dit moeten we dan doen in de derde uur. En dan komt het lieftallige stemgeluid van Fabienne Julie straks nog een keer voorbij. En dan gaat het weer een heel tempootje lager. Maar zo werkt dat. Ik zei al, we hebben ingeschakeld naar het noodplan. Want het probleem is wel opgelost. Dus dat hoop ik zo dadelijk. Maar we gaan natuurlijk ook even met Fabienne Julie nog even verder praten. Want er is nog wat. Wat ik even wilde weten. Er schijnt ook iets dat jij, je doet wel mee in de popronde. Ja. Maar je hebt er zelf ook bemoeienis mee.
1: Ja.
0: Bij welke popronde kunnen we je tegenkomen?
1: Popronde Utrecht coördineer ik.
0: Ja, met de popronde coördinator.
1: Ja,
0: dan ken jij dus ook Melissa Hoek en zeker. Irma van der Lubbe.
1: Zeker.
0: Ja, dat zijn die bekenden van mij dan. Ja. Die doen het in Horen.
1: Dus, ja, klopt.
0: Ja. Maar niet iedereen meteen denken van, ja, maar Fabienne Julie is nu onderdeel van. Nee, want zij moet netjes ook als alle anderen achteraan in de rij aansluiten. En dan is het vanzelf bekijken of je geselecteerd wordt. Want zo werkt het.
1: Zeker.
0: Ja. Maar goed, even over dat verhaal. Want je staat dus ook aan de andere kant van die popronde. Maar hij komt er natuurlijk aan in september.
1: Ja, Nijmegen is op 12 september. En Utrecht is dan op 22 oktober.
0: Ja.
1: Op een donderdag.
0: Ja. En dan zie jij met bakvol werk daaraan. Ja, om dat
1: nou, nu al hoor.
0: Nu al?
1: Ja, want we moeten alle locaties regelen. Ik doe het samen met Edith. We doen het nu samen voor het eerst ook. Dus we zijn eigenlijk bij alle locaties langs aan het gaan. Heel veel koffie aan het drinken. Soms sta ik echt te trillen. Dat is niet normaal. Maar ja. Nee, ik weet nu wel waar de lekkere koffie is in Utrecht. Dus dat is ook super.
0: Ja.
1: En dan is het heel erg gewoon artiesten aan locaties koppelen. En ervoor zorgen dat het allemaal mooi past. En dat het een mooie avond wordt.
0: Ga toch een voorzetje geven. Jeroen Heijmans in Woerden, kijk je mee? Want misschien kun je hier nog wat mee.
1: Bij deze, ik moest je nog de groetjes doen van hem.
0: Van Jeroen. Dank je, Jeroen.
1: Hij appte me nog. Hij appte me nog vandaag. Doe de groetjes aan jou.
0: Ja, dank je wel, Jeroen.
1: Dus, Jeroen, ik heb het gedaan. Ik heb hem de groetjes gedaan.
0: Jeroen is een goede gozer. Maar die denkt dus mee bij die kornuiten van RPL Woerden. Van misschien kunnen we daar. Ik zeg maar, Maarten Verduin, kijk je even mee. Want Fabienne Julie zou je ook nog wel op die radiomiddag, op die zondagmiddag.
1: Dat gaan we ook doen.
0: Gaan jullie dat ook doen?
1: 5 september. Niet tijdens de popronde, maar wel 5 september.
0: 5 september.
1: Mag ik dit wel vertellen?
0: Tuurlijk.
1: Ik weet helemaal niet of ik dit wel mag vertellen.
0: Tuurlijk.
1: Bij deze heb ik het gezegd.
0: bij deze gewoon gezegd. En we gaan het niet terugdraaien.
1: Nee. Oepsie.
0: Nee, maar we kunnen het goed vinden. Maarten en ik. Dus, ja, nee, er is niks aan de hand. Er is geen man en geen dame overboord. Er zijn geen personen overboord. Nee, helemaal niks. Dus het gaat allemaal goed komen. Maar... Want we zitten vaak bij elkaar in de keuken te kijken. En de ene keer komen de gasten die bij hem al gespeeld hebben, die komen dan bij ons. En andersom gebeurt ook. Dus het is niet. Het is een gewone gezonde wisselwerking tussen.
1: Ja, maar.
0: Ja, zo werkt dat. Ik ga eerst nog even een nummer draaien. Want dat is een nieuw nummer. Dat mocht ik vanavond al weggeven. Band komt uit Den Haag. En de frontvrouw van die band, dat is Evie. En die komt uit Zwijberg. Zwijberg, topografische kennis. Waar ligt dat? Dat ligt in de buurt van Gulpen in Zuid-Limburg. Daar komt zij vandaan. En dat is een Haagse band. En 29 augustus staan ze te spelen in Het Paard. De single die morgen uitkomt heet Yester's Brain. En dat is Unstable Rosie. En er moet er wat komen. En er gebeurt er weer niks. Jongens, ik word volgens mij heeft ook nu de platenspeler heeft nu pauze, geloof ik. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon met jou maar even beginnen. Want voordat het is, gaat het donker worden. Dus Unstable Rosie wordt even geparkeerd. Ja, ik kan er verder weinig aan doen. Want straks staan we hier over een half uur nog. En we gaan
1: ik vind
0: verder
1: het waar we. Gezellig hoor.
0: Wat zeg je?
1: Ja. Ik vind het hartstikke leuk hier.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dat horen wij wel meer van mensen. Die gaan met zo'n ding gaan ze het pand uit. We gaan beginnen met een van de nummers die gaat spelen. Waar we gebleven zijn.
1: Ja.
0: En dat is. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed met je gaat.
1: Ja. I hope you're well.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Weet je er ook iets over te vertellen?
1: Zeker. Het is meteen wel weer heel persoonlijk en ook wel een beetje verdrietig.
0: Hmm.
1: Ik ben op de basisschool heel erg gepest. En dat ging heel ver. En als je 9 jaar bent en er tegen je gezegd wordt dat je maar beter zelfmoord kan plegen, omdat er toch niemand is die je aardig zou vinden. Dat doet veel met je op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja,
1: maar ik ben wel door de jaren heen dat ik heel erg denk, ja, ik gun iedereen een mooi leven. En ik gun iedereen dat het goed met ze gaat. Dus ik kan wel een soort van voor altijd in een hoekje boos gaan zitten zijn op deze mensen, maar dat kost mij ook heel veel energie.
0: Dus, dat lijkt me niet de meest slimme bezigheid. Nee. En aan de andere kant, al die mensen die jou vroeger als 9-jarige hebben geplaagd. Fabienne en Julie staat gewoon in de popronde. En jullie lekker niet. Dus dat is weer even gewoon. Ja. Wat zeg ik dan weer? Ja, goed. Zo werkt dat. We gaan, laat hem maar horen. De volgende nummer wat je gaat spelen. I hope you well.

0: zijn wel nummers waar je kippenvel van krijgt. Mm-hmm. En zo waar heb ik er zelf ook in mijn jaren als... Nou, ik zou zeggen als tiener, nog niet als tiener, maar eigenlijk daarvoor nog... Dat er sommige kinderen gewoon een beetje het ook op mij hadden voorzien. Maar dan denk ik op mijn beurt, dan denk ik, ja, ben ik er slechter van geworden? Denk het niet. Ik ben er eerlijk gezegd eigenlijk alleen maar wijzer door geworden. En dat zat meer misschien eigenlijk ook in het nummer zelf, wat je net hebt laten horen. Maar dat het met mensen iets doet, dat is één ding wat zeker is. Anders werden dit soort liedjes ook helemaal niet gemaakt en ook niet gespeeld.
1: Zeker niet.
0: En dat is alleen maar ten goede van. Uiteindelijk kom je er altijd wel op een goede manier uit als je daar op een hele mooie manier mee weet om te gaan. En ik kon vroeger ook niet in camera's kijken en tegenwoordig doe ik dat ook gewoon zomaar. Dus ik heb daar minder mee in dat opzicht. Het volgende nummer wat je gaat horen, dat is ook wel iets waar ik even nog wat over te melden heb. Want ik heb iets met Engeland en ik vergaap mij op dit moment, want ik kijk hem nu voor de tweede keer helemaal alle seizoenen van Shetland. Dat is een Britse krimi. En dat is een eiland ergens boven Schotland. En daar zitten ook heel veel schapen op. Dus een mooi bruggetje, want daar ging ik langzamerhand een beetje naartoe. Het volgende nummer, dat heet The Shepherd. Maar het zal wel niet over de schapen van Shetland of de schapen op de Schelling of Ameland gaan. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken, denk ik.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vertel. Waar gaat het dan wel over?
1: De politiek.
0: Kijk aan, het is ook nog een beetje een soort van politiek geëngageerdheid van Fabienne Judy.
1: Dit is misschien mijn protestsong.
0: Ja, maar je begint erover, maar kun je dat ook? Want het vereist natuurlijk wel een bepaalde manier van schrijven en noem maar op. Mm-hmm. Want je doet niet zomaar even van dit is een protestlied en het is af en klaar en noem maar op. Zo werkt het dus niet.
1: Nee.
0: Hoe neem ons mee in
1: neem
0: jouw
1: jullie
0: hoofd.
1: Mee. Ja. Ik was boos.
0: Jij was boos.
1: En dat ben ik nog steeds. En ik let heel erg op mijn woorden.
0: Ja.
1: Want ik zou het vervelend vinden als ik bepaalde landen niet meer in mag komen. Als ik zeg over wie dit gaat.
0: Ah.
1: Dus ik ga heel braaf mijn mond houden.
0: Jij gaat heel braaf je mond.
1: Dit is de Shepherd.
0: Oké. Dus voor al die politieke wereldleiders die nu zitten mee te luisteren. Zit er lekker op
1: het
0: je stoel.
1: Het gaat niet over jou.
0: Wat zeg je?
1: Zeg maar. Ik kijk nu de camera en ik zeg tegen alle politieke leiders. Het gaat niet over jou.
0: Nee, dat gaat niet. Maar het gaat wel over bepaalde zaken. Die
1: misschien.
0: Er
1: ja. Wie weet.
0: Nou. Ik zou zeggen, ga goed luisteren. Hier is The Shepherd van Fabienne Julie. Kom maar.

0: Dank je wel.
1: Ik heb al eens een donkerbruin vermoeden waar het dit heen gaat. Maar ik ga wel iets over er één ding over zeggen. En dat heeft nog met iets te maken wat in dit land zich heeft afgespeeld tijdens Best Kept Secret. En dan weet jij wel waar ik het over heb. Zeker.
0: Ja.
1: In eerste instantie zat ik toch een beetje in de hoek waarvan ik denk... Nou, Sophie, wat doe je nu? Want nu ben jij bezig om precies datgene te doen waar jij eigenlijk tegen strijdt. Maar toen had ik even de nuance nog niet helemaal gekregen. En het hele volledige verhaal. En dat heb ik inmiddels wel. En zij vraagt eigenlijk als het ware om toch iets erover te vertellen. Over het, de maatschappij, de systemen en noem maar op. En daarom ook over uit te spreken. En nu zit ik toch in het kamp van Sophie Straat, kan ik je vertellen. En ik zou bijna zeggen, het zijn eigenlijk die boze witte mannetjes waar zij juist op vraagt om die even dus wat meer naar achteren te zetten. Dus het is een statement en voor mij geldt hetzelfde, dat ik dat volledig onderschrijf. Dus het is zo dat deze figuren die op dit moment nogal een beetje de dienst uitmaken in de wereld. En Jorik van Noorden die zei er ook al iets over. Autoritaire en dictatoriale mannetjes, daar had hij een bloedhekel aan. En dat heb ik dus ook. En ja, Sophie Straat ook. En dan zit ik toch in dit gedeelte, eerlijk gezegd. En dus ik ga volledig met je mee in The Shepherd. En als wij dit nummer veilig hebben gesteld, gaat hij 100 keer gedraaid worden, wat mij betreft. Als een soort protest tegen alles en iedereen. En ik heb het al eens een keer gedaan met een nummer van Emily van Ellerswijk. Want LS werd geboycott en ineens afgehaald door Spotify. Nou, dat moeten ze bij mij niet doen. Want het is altijd die kleine persoon die dan op een gegeven moment gepakt wordt. Terwijl Spotify gewoon 22 dure contractspelers bij Barcelona rondlopen. Ik heb daar zo'n hekel aan in dat soort opzichten. Dus ook bij mij zit een beetje het kwade bloed van Rage Against the Machine. En dat soort dingen, dat zit er nog altijd bij mij in. Goed, ik heb ook even mijn gal gespuugd. En ik heb ook de camera even gepakt. Maar goed, het volgende nummer. Laat je niet in slaap, zussen. En dat is ook een mooi bruggetje naar het laatste nummer van vanavond.
0: Ja.
1: Sleep on it.
0: Zeker.
1: Heb je er nog iets over te vertellen?
0: Sleep on it. Heel graag willen dat iets werkt.
1: Zoals net bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat was een goed voorbeeld. Ja, ik hou van graag...
0: The horrors persist, but so do we.
1: Ja, maar ik vind het juist wel even leuk. Dit is noemen we aanschouwend onderwijs. Er is dus iets net gebeurd na nummertje 3. Naar het nummer Dissolved.
0: Maar bereken het.
1: Ja, het werd op een gegeven moment gehandeld. Maar goed, en dan is het niet even een nachtje erover slapen. Want zoveel tijd hebben we natuurlijk ook niet.
0: We're on the clock.
1: Nou, het wordt hele grote meligheid. Maar goed, daar zijn we niet voor. Hier gaan we verder mee. Het laatste nummer van vanavond.
0: Ja.
1: Wat je gaat horen is Slip on It. Laat maar horen.

0: Ja, en aan alle leuke dingen komt een eind. Maar we verwijzen ook nog even terug naar een gast die 2 weken geleden hier is geweest. Bieke, die vond het hier ook heel erg leuk. Maar ik heb een beetje de indruk dat jij dat ook wel... dat jij eigenlijk ook best nog wel...
1: Ik had het wel naar mijn zin.
0: Ja, ja, dacht ik al. Maar goed, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan dit optreden. Kunnen we nog, want je hebt nog niks... Klopt. Eigenlijk uitgebracht. Ben je zo perfectionistisch dat je daarmee nog wacht? Eigenlijk?
1: Ja. nee, het staat wel. Het komt eraan.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Dan anders krijgen we van die hickpie-achtige taferelen. dan wordt het enorm van... Nou, dat is hickpie, maar we kunnen nergens wat vinden.
1: Ja.
0: Nou, zoiets.
1: Misschien.
0: Ja.
1: Nee, maar het komt er wel aan.
0: Het komt er wel.
1: Echt beloofd. Beloofd.
0: Beloofd.
1: Beloofd.
0: Maar wij, beloofd. Hebben in ieder geval, wij hebben in ieder geval wel 6 tracks.
1: Ja.
0: En de Shepherd, die zal er even voorlopig nog wel even op nummer 1 blijven. Want dat is een lekkere protestsong. Dus dat zijn we wel van een beetje van dat schuren in
1: dank
0: dat opzicht.
1: Dankjewel.
0: Dus in dat opzicht. Dan heb ik natuurlijk nog een afsluitende vraag. Want ja. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden op Instagram als Fabienne Julie Music. Die is het belangrijkste.
0: En dat is het meest belangrijk.
1: Ja.
0: En daarmee is de reclameboodschap ook ten einde gekomen. Dan ga ik ook zo langzamerhand een beetje zeg maar afscheid nemen van de jijbuiskijkers. Want ja, dan kunnen we dat ook uitzetten. En dan geef ik jou over aan Leon en aan Marcus. Want die gaan nog even wat dingen nog doen. Buiten de uitzending om. En ik ga iets anders doen. Want het is een bekende van Fabienne en Julie. En dat is High on Shy. En we beginnen eens met Don't Sugarcoat It. Dan het gesprek. En daarachter komt de single Letters to a Ghost. Die afgelopen week is verschenen.
2: Myself.

0: is alweer een poosje geleden dat wij iets hebben gehoord van Cheyenne Howell. Oftewel High on Chai, maar het stilzwijgen is weer verbroken. Hallo Cheyenne.
1: Hallo ja.
0: Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat je weer een nieuwe single hebt uitgebracht?
1: Ja, ik ging stil in en ja, ik was sowieso 2 maandjes even ook helemaal op vakantie. Dus dat was sowieso al even een stopje.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn uiteindelijk in maart de studio ingegaan. En ja, dat gaat altijd weer even tijd overheen voordat het dan allemaal helemaal is zoals je het wil hebben.
0: Ja.
1: Dus vandaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan heb je wat tijd nodig om te broeden.
0: Ja, maar gaan we dan ook nog weer meer van jou horen de komende tijd of niet?
1: Zeker weten.
0: Ja, even, want het is inderdaad alweer een poos geleden. Want dat was Don't Sugarcoat It, als ik het wel heb. Die is vorig jaar uitgebracht. En dat was een single die je hebt uitgebracht om een deel van je frustratie te uiten, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe is die ontvangen, die single destijds?
1: Ja, die ging eigenlijk best wel goed. Ik heb daar best wel veel nieuwe luisteraars ook mee weten te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Die, ja, eigenlijk op TikTok en zo ging dat best wel lekker. En ja, heel veel leuke nieuwe luisteraars daarmee binnengehaald.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk. Ja, goed eigenlijk.
0: Ja, en als wij dit gesprek opnemen, dan is het ook daadwerkelijk de dag van de release van je nieuwe single. Maar er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Want vorig jaar, ook een beetje in juli, dat was iets verderop, een beetje eind juli, toen heb jij nog op een festival gestaan in Castricum, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, klopt. Uit je boot.
0: Ja, ja, hoe was dat dan? Want daar heb ik je ook verder niet meer over gehoord eigenlijk.
1: Ja, mega leuk was dat. Ja, het is natuurlijk alweer eigenlijk een jaartje later, maar
0: ja.
1: Ja, een van de leukere festivals is dat. En ik ga dit jaar zelf kijken,
0: ja.
1: Want vrienden van mij die moeten spelen, dus ik ben er dit jaar ook, alleen dan aan de andere kant van het podium.
0: Ja, als toeschouwer, voor de mensen die het willen weten, Uit je bak is dit jaar op 26 juli. Dus dan heb ik bij deze ook Sander Zwikker weer een beetje een plezier gedaan. Dan weten we dat ook weer, want zo zit het. Maar dan die nieuwe single, want ja, dat is, nieuw. Is hij eigenlijk wel nieuw? Want heb je hem niet al een hele tijd in de week gelegd?
1: Nou, de single, ja, hij ligt al lange tijd op de plank.
0: Ja.
1: Maar hij is nog nooit live gespeeld.
0: Nooit? Wat heeft je ervan weerhouden om dat nummer niet live te spelen?
1: Hij was gewoon nog niet af. En soms heb je gewoon een nummer die live heel erg zijn vorm gaat krijgen. En dat je dan pas denkt, oh ja, nu kan ik de studio in. Maar dit nummer, ja, het was toch echt wel gewoon een nummer wat gewoon in de studio gemaakt moest worden. En nu ben ik ook wel echt zo van, nu kan hij live gespeeld worden.
0: Ja.
1: En normaal speel ik echt wel vaak de nummers eerst live en dan in de studio. Maar op een of andere manier, deze kwam er toch niet uit dat hij eruit moest komen. En had toch eventjes de liefde nodig van de studio.
0: Ja, maar is het ook zo dat het ook iets met het nummer zelf te maken heeft? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het is natuurlijk ook wel een onderwerp waar ik niet graag van de daken schreeuw of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, het had ook gewoon, ja, het is oprecht eigenlijk een soort van open brief die ik heb geschreven.
0: Mm.
1: En dat had ook even tijd nodig om bij mij te zinken. En dat had ook even tijd nodig om niet meteen zo in de midden van al die drama er meteen eruit te gooien, denk ik.
0: Ja, want wat ben jij zelf nou, een drama queen? Of sta je ook nog redelijk nuchter in het leven?
1: Ja, ik ben wel een beetje een drama queen.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel een goede manier om ook je songs, denk ik, te schrijven. Of...
1: Precies, als het een beetje lekker dramatisch, dat gaat er wel in bij mij.
0: Ja, wat ik gelezen heb, ook bij deze nieuwe single, want we hebben nog steeds niet de titel verklapt, want die verklappen we zo wel. Maar ik lees ook bij die single dat jij nogal erg gecharmeerd bent van Nothing But Thieves en... Paramore, wat hebben deze acts of bands, of hoe moet ik het zien, wat hebben zij waardoor jij getriggerd wordt om dit soort dingen eigenlijk ook te maken? of in ieder geval als inspiratiebron te gebruiken?
1: Ja, ik ben dus eigenlijk al heel lang fan van Nothing to Preach. Ik hou heel erg van... Eigenlijk het beide wat me heel erg trekt is de frontvrouw en de frontman. Dus de frontvrouw van Paramore en de frontman van Nothing to Preach.
0: Ja.
1: Omdat zij gewoon allebei vocaal zo mega goed zijn. En dat over al die heavy gitaren en die rockmuziek. Ik vind dat gewoon heel vet. Maar vooral omdat zij dus zo goed zijn en... Los van dat dus die muziek ook heel vet is en heel veel impact maakt, maken zij als frontvrouw en man ook heel veel impact. En
0: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk het tofste aan die twee bands. En daar herken ik mezelf dan ook wel weer in. Dat is iets. Ja, ik wil dat ook zijn als frontvrouw.
0: Ja. Ja, want het doet mij soms ook denken aan die vette producties uit de jaren 80. Want ik ben iemand die groot geworden is in de jaren 80 met dit soort producties. En als ik dit hoor, dan denk ik, daar stiekem een klein beetje aan eigenlijk.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, is dat toch ook een beetje een vorm van nostalgie? Wat je ook graag in je muziek wil verwerken?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook leuk als mensen zeggen dat het een beetje nostalgisch voelt. Want ik probeer inderdaad heel erg ook een beetje die sound van vroeger. En dan is het eigenlijk voornamelijk een beetje die angsty teen sfeer of zo te pakken.
0: Mm.
1: Ik vind het altijd heel leuk als mensen zeggen dat het zich daar ook aan moet denken.
0: Mm.
1: Dus ja, zeker, dat neem ik zeker mee in deze songs.
0: Nou, de single heet Letters to a Ghost. Daarin beschrijf je eigenlijk dat een gebroken of een verbroken vriendschap eigenlijk best wel pittig erop inhakt ten opzichte van liefdesverdriet. En ik moet je ook eerlijkheidshalve zeggen, er zit iets van een behoorlijke vorm van herkenning in deze song, voor mij dan persoonlijk. Dus ik heb er zelf ook iets mee.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nou, dat is ook... Ja. Aan de ene kant jammer om te horen, maar aan de andere kant mooi om te horen dat je dat herkent erin.
0: Ja. Maar dat heb jij dus ook meegemaakt, als ik het... Want anders had je er geen liedje over geschreven.
1: Nee, precies. Maar ik heb wel dus dat ik denk van... Het is vervelend dat het is gebeurd, maar ik heb wel echt een banger uitgehaald. Dus.
0: Ja, een banger. Nou ja, misschien dat het voor mij dan ook... dat ik gelukkig dat ik jou ken en dat onze vriendschap dan enigszins... dat nog op een bepaalde manier goed is. Maar ik bedoel ermee te zeggen misschien op deze manier zou het voor mij ook therapeutisch werken... dat ik het ook ergens een plek zou kunnen geven.
1: Ja, precies. Dat is toch mooi dat muziek dat kan doen.
0: Ja. Letters to a Ghost. Dat is dus de nieuwe single. Want dan is de vraag... is dit weer de opmaat naar nog meer materiaal... wat we van jou de komende tijd kunnen gaan verwachten?
1: Zeker weten.
0: Ja. Oh, dus je bent toch al heel stiekem... ik hoor aan je stem. Er komt nog meer aan als ik het zo hoor.
1: Ja, kan er nog niks over zeggen.
0: Hangende het onderzoek zeggen wij hier nog niks over. Dan is alleen nog de laatste vraag en de afsluitende vraag. Waar is High on Chai te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, ik ben te vinden op Instagram onder @ishighonchai. En dat is ook op TikTok @ishighonchai. En volgens mij ook op Facebook.
0: Dan gaan we die nieuwe single nu laten horen.

co-host van Haai en Sjaai. Je hoorde dus ook het gesprek wat ik eerder met haar had. Met Sjaai en Howell deze week. Over deze single. En we zitten zo langzamerhand een beetje in het eind van deze 16e juli. Dat is heel erg leuk. Maar goed, we hebben nog een nieuwe single die ik weg mag geven vanavond. Het is Unstable Rosie. En die komt, zoals ik al zei, Evi uit Zwijberg. En dat ligt dus in de buurt van Gulpen. Dat ligt in Zuid-Limburg. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan. Maar de band komt uit Den Haag. En ze gaan in augustus, eind augustus, 29 augustus, een optreden doen in Het Paard. Dus dan weet je dat. En waarschijnlijk gaat dat ook met de EP die dan wordt uitgebracht. De single die je gaat horen, die komt morgen uit. Yesterday's Brain van Unstable Rosie.

Dat was de laatste nieuwe single die ik vanavond heb laten horen in deze Alternative FM van 16 juli, mensen. Want daar praten we over. Er gaat een kleine pauze plaatsvinden. Dat is 3 weken dat wij gewoon een reguliere uitzending doen. Met alleen maar plaatjes, of beter gezegd muziekbestanden die we dan laten horen. Want er zijn ook mensen die even tijdelijk er niet zijn. En we kunnen het slecht met z'n tweeën doen. Marcus en ik, we hebben gewoon nog die derde persoon nodig. En dat is Leon. Dus dat gaat pas 13 augustus weer opnieuw van start. En dan moeten we 20 augustus weer even pauzeren. Want dan hebben we hier 22 dure Dinky Toys. Dat is wel de laatste keer. Met ene Max Verstappen. Dus dan gaat het sowieso niet worden dat we dan mensen uitnodigen. En 27 augustus, dan komt Los Sios. Dit is de laatste. Dat is onze eigen opname van Barency en Foggy Feelings. Tot volgende week.

0: nog even terugvinden. Maar goed, Baron C was dit met Foggy Feelings. Ja, leuk is dat als je op een gegeven moment met iemand in gesprek bent en je hebt nog wat tijd over. Maar goed, dit is nog echt het einde van deze fijne uitzending van 16 juli. Tot volgende week. Dag!
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.